0: genoom. Jy ken hom. 0623445545.
1: At Celebe Bearings, you get the best service and products in the Vaal Triangle. Don't waste your time anywhere else. We at Celebe Bearings only have one message for you.
2: You can't touch this.
1: Bearings and seals.
2: You can't touch this.
1: Agriculture.
2: You can't touch this.
1: Transmission.
2: You can't touch this.
1: Automotive.
2: You can't touch this.
1: Celebe Bearings, still the A-team.
0: Yes, I'm Skakel op the morning lock in. Saam met my Sarah Jane, dit is Finish the Chorus. Wat was vanoggend se Finish the Chorus? Wel?
3: Ooh, ek wil huis toe gaan. Na mama toe. Dat is los lapiket daarin.
4: Oh, ek wil huis toe gaan. Na mama toe. Die rivier is vol met branderol. Het bokkie wat vanaand. By my belees, ek kan maar leek, is een los lappie.
3: O, ek wil huis toe gaan, na mama toe. Die rivier is vol my trane rol. Een bokkie wat vanaan, by my belees, sy kan maar leek, is een los lappie.
5: Na mama toe, die rivier is vol my trane rol. Een bokkie wat vanaan. By my wil wees, ek kan maar leek, ek sal loslapie.
6: Ek wil huis toe gaan, na mama toe.
7: Hoe ek wil huis toe gaan, na mama toe. Die bier het lieg en die trane die rol.
0: Da zy, bye, dankie vir elke liewe voice note, vir elke liewe boodskap. Kom ons kyk wie het dit reg. Natuurlik Mandelo, yes, Elise, jy het om reg, nog een van Samantha gekry, jy het om reg, David, jy het om reg, dan het ek een van Colin in gekry, jy het om reg, Hetty, jy het om reg, Barend, jy het om ook reg, Piet en Gloria, in die Kollig, Christa, jy het om reg, Joanne, jy het om ook reg, Niels, Magda, yes, dit is 100% correct, Karen, Anzel, Johan, Gerrit, Rian, en dan het ek nog jy nie ingekry van Chantal af, en dan ook Megan, wat was volgens woorde, dit was ook wel huis toe gaan, na mama toe, dit is natuurlijk Kurt, Darren met Loslappie op die maandagochend, net om jou maandagochend minder blauw en grys te maak. Bye, dankie vir amal wat Finish the Chorus saam met my gespeel het. Dit was heerlik, ek en jy doen dit weer morgenochend, tussen 7 en 8, die op the morning lock. En as jy een lekker liekie het, wat jy wil voorstel vir morgenochend, doen dit vir my op die WhatsApp line, maar vir nou jam uit op die rene, dis Kurt Darren, dis Loslappie, ek wil huis toe gaan.

Plaza in 90.6 FM Stereo, KWS. And please don't go. Nee, waarmee het ons afgeskop en natuurlijk Remember Monday, sy attention was daar gewees, Sasei, goeiemiddag Vader Hoek, lekker om saam jou te keier op hierdie maandagmiddag, is een nat maandagmiddag, man, ek het skaars my voete hier ingesit en toe val hierdie reen, man, ja, dit is mos lekker, ja, so gepraat van die reen, ons het heerlijke reen oor die naweek gehad, was een fantastische naweek gewees, baie, baie lekker gewees, en ek is seker, jylle sonne net soveel geniet. Ja, vooral as jy Springbok ondersteuner is, nee. Wat een wedstrijd, genade toch, dit was allemaal iets. Maar ja, daar sy. Ons gaan bykie kyk na die weer, op pad, net soos kynt voor 3:30 vanmiddag, aan die ander kant van 3:30, is het weer tyd vir een geluid wat ons vir jylle gaan draai. Ja, ons gaan een lekker geluid vir jylle draai vandag, en sterkte, hoop jylle kry dit recht vandag. Dit is natuurlijk na u toe gebring met die complimente van Wines 2000 Amateur Winers. Ons sal het wees 20 voor vir julle deur gee en dan sal ons bepaal. Jy weet, moet ons nie een leidraad gee nie, indien het wel nodig is. En dan 10 voor gaan ons oor na die antwoorde toe. Afrikaanse nuus en sport is alles op pad om 4 uur. En onthou as jy op die pad is, mense eerstens ry versigtig. Asseblief hoofligte aan, hou daai volgafstand. Wees op die uitkyk, mense vat kans op die paaie. Vooral as het nat is, vergeet allemaal daar is reels. 0623445545 as daar enige probleme is. Maar nou ja, nou is het eerst tyd vir jou nostalgiese treffer op die nat maandagmiddag. En ons hou dit op plaaslike bodem. Wat een groot, groot muzikant was hy nie gewees nie. Bobby Angel, You Ask Me To, net hier op 90.6. Geniet dan.